Kombucha. Reis borg. Godzond je, maar is aasig is nog eigenlijk alle regie 1, alle taplana, alle horeca. Maar die tracht, ik tracht, maar die tracht, maar wat, maar hoe, maar houd jij hè? Dat verkocht toch geen limoes, maar ik heb verkocht toch hè, maar dat is toch geen kitsabino, maar ik kan laten.

Zonder ver van die vraag. Mag ik die gast nemen? Laba, kongon, mag ik man? Met een lakonika. Maar dat is een kamp om hulp op voor, hulp bij. Kijk, ga maar, ik ga dan titoken. Op de gewoon kijk, lakon. Zet net van die vraag. Ik heb een rechte banaan.

proberen niet makkelijk te laten. Dat ook heel grappig, maar toch dat

verbeelding kunt gaan? Gaat het heel erg politiek worden of zo? Gaat het zo worden waar jij het toch nog over hebt? Maar dat is wel stevig. Die oefening was steeds eerlijk. Ook een god, de ring was steeds eerlijk.

dus die moeilijkheid was voor die nieuwe kerstkerstavond. Maar die was natuurlijk aan de kerstkerstavond. Maar die hebben ook van de telefoon te kunnen kerstelen. Dat is een kartelkertje. Maar we zijn ook een keer op de kerstkerstavond. Want er wel, goh, ik kijk aan heel het heen. Gewoon kijk aan de vakken van elkaar. Gewoon dat kijk aan de vakken. Zo kan ik. Maar kerstkerstavond. Oké, ik weet het niet. En ik kan niet meer dan

Nou, zij durft op de zee. Maar ja, toch begint met het touw alleen de eerste likoka. En we zullen de eerste likoka. Alleen likoka.

0: tien me toch helemaal tegen?
1: Kijk, ik ook die spelen aqua.
0: Die spelen aqua, die spelen aqua. Kortspel, Riken, lees ik in het meer. Kortspel, Riken, je bent op weg. Lees ik het je, lach het kitzel, je hoort zo hoog. Zie ik het je, lach het kitzel, je hoort zo hoog. Zo hoog, amor, moest dat het je, maak het je een fire, akkoord. Hoe toen ik was koel, roos als man, die stoon, ik had wel gezegd, was gewoon last, na ooit kip, wat, aan, loko, oosta. Maar oosta, is ik het begaan, niet aan. Maar oosta, ben ik begaan, niet aan. Hoe kan ik, alleen, ja, in, maak het niet eens keer. Es otro que decías que yo soy, que soy yo.

een liedje. Lekker pad van het stuk met Baltic Red. Laat ons zingen. Dus ik voor het punt aan blijf ik al mensen hier alleen. Hij heeft maar een taak en je mag niet zoeken. Het is goed, het is te moeilijk geroep. Daar op met niet dat ik mij krijg in de dag. Maar als ik je voort of je diep moet je denken.

geen goede strappagedeels. Maar zo kan het ook wel komen. Alles krijgt minder speel, wil ik opgoed, eigenlijk, of mismaakjes.

kaartje, haar gewoon aan een lipbaar. Ik was niet echt atletiek, atletiek, ik was naar atletiek, Rospieper, de chick van Rospieper. Gewoon lief, te gek, gewoon te kon lip, gewoon zo gek, gewoon kijk, gewoon. Zo ja, gewoon lief te gek. Die chick van me, gewoon als ik kon een chick mag gaan, die gaat telkens mag gaan, die kan zelfs nog kom, alleen ze kon toe, gaan we niet eens naar gaan. Natuurlijk, 5 uur rijden toch in

0: Ik weet dat hij was kapot, de baron is door ons verhoor.
1: Wat mij was verhoor? Nou, het was zo van kruik op je hout verhoren. Toen kwam Kriptje zat altijd weer bij de gunnen weer. Maar deze tijd, nou ik kan wel zo'n gekke tik-tik-pils van die jongens door ons verhoor, hè. Maar echt onkoekje zegt ik, laat maar dat bij de verrekoppen laten wonen. Oh, ik koek, zegt ze met die bakker. Ja, ik weet dat mijn vriend op de hoofd ook al heel lang jaren naar Irma Perron is gekomen. Maar die op Perron is, ja, te kwila. Eerst kwam er geen rekenhuisje, te kwila. Maar ja, ik weet niet eens hoe het bleek dat ze binnen gaan bewaren. Nu kwam ze bij. Gewoon die werkte veel aan het Chicago. Maar zonder tijd aan de maand te gaan zien op het ding. Maar ook al zijn we Bart de Pik eerst Chicago die was. Toen de weg kwam ik gewoon kijk te laten hoe dat is. Te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kwila, te kw

Kijk, we gaan bij deze hoekabel, bij deze toeristische bankier. Rock niet zank, toch klein, daar zit een ritje met een grote vele bank, maar zo'n tiende kerk, hoe lang het hebben we nu. Maar dat komt ook niet, dus in kennis te kunnen tellen, dus aan het verretje, maar dat die aan het ook kent voor je niet meer. Op andere gang, die zit er geen eigen gekant op de rij, maar het is nog een toeristische bankier. Zijn die gewoon goed te maken. Ojalá cuento con aquel luz por noche se va a tu rollo cuando que te cualquiera que te deja el bar a tu te esco que hay se ve San Chur a Dios San Juan Chimérico o cuando que hay bien y yo cuento es que va a tocar y es la paz que te a Dios a la Jujun Chimajé ojalá cuento antes de pin miércoles se aguanta cuanto a Santa Luis el miércoles chuchita aguanta cuanto a Santa Luis a noche de pin San Pedro Cacha Ik heb een artikel gehad in de business, dat is een hoek, dat is een artikel. Toen kwam ik van

effectief onwerkelijk. Wel, met elke technologie die nodig per jaar gaat, geraakt ons papa het goed effectje constant te wachten.

Israël. Christos is voor mij. Maar zoals Balak en Jacob het plannen bij God aangeleerd. Maar als ik je om te kalen, is het maar bij Balak.

ooit. Ik heb wel sterk jouw kinderen. Jouw kinderen wel onze kinderen aangeleerd. Dat zijn allemaal heel. Dan kun je als spookkinderen wel gewoon dat je de jas naar shock legt ook om. Maar wel echt wel, dan echt wel. Zoals gewoon de reactie van de reactie van Goran. Maar wel de rappel. De rappel van de kanaal. Cyril. Ben je? De kanaal. Otaen. Bok Blasco, sali San Blasco, y no le recuerdan, sali Testores Quipolas.

Alleen ik had kwijt eentje jullie onder aan. Je koort je chitok, je koort je bed, je saling alleen. Li acto koort je chitok, je

websites om geven geleidelijk dat je met de tweede paas maar een keer heen moet jellen. En dat is gelukkig anders. Je mag iets zeggen, het is gewoon op zijn voorst niet door. Het kan ook iets zeggen, je gaat wel heel gezellig doen als het is. Het kunt je doen, maar het kunt het ook het is van. Ah, je wacht op dat het allemaal nog mooi is. Goed, zie je maar. Hey,

blokje te wandelen in die bondesbank via Bolivia of Bande. Japanska kennelijke natuurlijk met de Japanse kennis groepen samenwerkt met testen waar het belang trokken dat kunnen. Waarom was Kees tussen de schoenlijke kennelijke en zinkelijke natuurlijk? Wat trokken dat kunnen vanuit zin, die kan er ook ik eerder zijn, maar dat kunnen straks ook wel dat kunnen spannen. Op Pankatja Droom, heb je ook een keer op een schillen wijn alleen te leven, want je kan de bank van dit project kan al te vervangen. Ook heb je na pandeplaat en afvillen leren, hoewel het je terug iets op deel kan tjaar, alleen te leven.

0: maken. Ja, maar waarom ik kwakkelen zich ik te pakken wil laten?
1: Ik ben bang dat ik naar Carmelina. Dus de... Ten dan op de kwakkelen, ten dan op de kwakkelen, ten dan op de kwakkelen, ten dan op de kwakkelen. Porque ten dan op de auto of zo lang. Ten dan op de auto passief, die gaat zo'n bal. Ren op de oorwa, dus ik ook eens een gil. Die gaat gewoon kabal, die gaat alle balen kwijt. Anak mak ar kasal bal mak ana ru na katau sira kotot de chanjan tsok tsok chuko utna kwana na kotal ja chanjan sin chalain este sina kotan na kana ku na kana ku porque la oli is kon kat ulu en kako kriske kris de kat ale bal ut marah de katena mi ja na kwana o is il il ya il ya tsle kana kati kwal is kon cha mak ay tsol bal mak ay nig mak ay nig shna mukon gairista li hun ya gaha tangira uk aruna uska utanak pala on dosa ku arwasta nak shkita li

0: af te gaan doen. Alleen een paar centjes en dat wordt niet meer. Toch schrikjes raken. Toch een palas, toch een jamka, media, dingen.
1: Het is gewoon een pad onder is.
0: Oh, die kan je niet. Dat kan ik jou nog. Die waar kan je ook het is goed te kunnen kiezen. Ik als jou nog kan je niet komen, want je ook het gewoon kiezen van ik kan alleen. Op de baan nog kiezen, roeg van een kiezen. Goed zijn dat je ook het van een kiezen laat. Maar ik ga ze gewoon te kunnen laat. Trok zijn kiezen trots. Moet gewoon schoon te kijken naar Sofie. Tjerish le rok zijn kiezen trots. Kana Sofie, ja, tot gewoon die schat alleen doen alle. O tari nak kui narutin kulti karre li komon li nak esnau aku nak laat nak kaki li an li chul il an nak kiak li an ini par nak alta salipim ut nasut esse ho an ut nak kontet li komon nak kon kaki ni kiri li pim ay ga chon pagosi pastilla akse farmasia malak stiklash raisa malak kena rek anak sih sak karu josis kau fakir ayah hunak lahing anka selter cangkep pejan kemana kau joges kau fakir hunakin lamus untuk tak kau hunakin lamus ni si kau tak hunakin lamus muka cangkep tak mana kau mari mak lamus mari mak unta sih kau selar rau al junto nakin lamus junto nakin cing mari encal mahun kau sih kau selar in si kau Insaktin reta epli etsaisa. Mari mahungwa abangkana Sofia kuantakash na wong chirish lipim leonot saqib yake chanru nakhatiki ukana Sofia.
1: Buang kana kawali nati sumaru lapatu. Nakhintiki chak toh korling kyun toh iko chak chikwis nakhintiki chak. Sin okskul amin solbala rin sa aseks.

Hans en mijn partner Ronja Lam. Als bepaling van Frans, maar zo veel raad, ze hebben elkaar, ze hebben van Frans, daar is een ruimte, je kunt een stukje worden zitten, daar is een ruimte, zo rust en tijd moet je gewoon in de aan. Zo dus ik het verkeerd heb, de S-command is aangeleid, het uitkomt met je aan. Maar ik denk dat ik eigenlijk zeg, maar ik heb een aan, ik heb een command, ik heb een aan. Zoe lola es lik ook alli sawayen li samat li iskeeg aya okrik in kakaan maar ik amas gewoon zo'n rotwaspaat als ik het heb aan kon nog tsakteen ik had toch saliteen kon nog maatje oh ik had nog kamum maar zo rauw adjes gewoon kon nog maatje als mijn achterhoofd kon ik ook al gaat adjes moeilijk gechot ik kon toen ik het ziek zo op je koot maar Pekemen de sekeren, nu is chotren, chotsen, maar. De maken dat alleen, dan gaan we de chutanak, maar ze bij chakatan rank. Als er in Chimana komt van Chimana, chok, die echt lachen, wat chakat, wanne dan. Ze wil bekken kaslachen, ze tisch chakaksen, goed dat je. Wat dan gaan we dat zien, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, wat is er gewoon, w

0: Dat waren de voorlaatste dingen die ik toch wel deed. Je hoort wel goed. Ja, dat klinkt er ook verdomd niet. Ik ben de Bounty Extra.
1: En gaan we gewoon eens toch een eind zijn naar Tibis Walisando. Dus de New York. Van Nicolas Hola Roberto, ¿cómo estás Nicolás? We zijn nog lekker wat wandelen op rond Jasco van Argentina Pedro Ferrari. Daar kan je wel wat zo doen en dan is goed.